0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse VVD-fractie is ontevreden over de informatievoorziening door het college. Op vragen over een vergunningensysteem kwamen deze week antwoorden, maar die beoordeelt de fractie als onduidelijk. Het college kondigt een nieuw systeem aan, maar noemt geen datum. De VVD heeft daarom opnieuw raadsvragen ingediend. Bij station Alkmaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag een scooter in brand gestaan. De melding kwam rond 2:10 binnen. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere scooters of het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de Stationsweg. De politie sluit brandstichting niet uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto in een sloot langs de N203 bij Castricum terechtgekomen. Het ongeval gebeurde rond 5:00. De oorzaak is nog onbekend. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder ter plaatse. Ziekenhuisvervoer was niet nodig en een bergingsbedrijf haalde de auto uit de sloot. Vorige week vrijdag viel de politie een bedrijfspand aan de Galvanistraat in Rugelwaard binnen op zoek naar een drugslab. Gemaskerde agenten vonden niets bijzonders. De eigenaar van de badkamerwinkel in het pand had een deur niet op slot gedaan, waardoor de politie geen stormram hoefde te gebruiken. De eigenaar vreest wel voor reputatieschade. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om

De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod. MUZIEK.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse VVD-fractie is ontevreden over de informatievoorziening door het college. Op vragen over een vergunningensysteem kwamen deze week antwoorden, maar die beoordeelt de fractie als onduidelijk. Het college kondigt een nieuw systeem aan, maar noemt geen datum. De VVD heeft daarom opnieuw raadsvragen ingediend. De IND heeft besloten dat een asielzoeker die is veroordeeld voor verkrachting in Alkmaar Nederland moet verlaten. Zodra de veroordeling onherroepelijk is, wordt hij tot ongewenst vreemdeling verklaard. De man verkrachtte een 13-jarig meisje en stelde daarna voor met haar te trouwen. De IND weegt bij deze beslissing de ernst van het misdrijf mee. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de voormalige huisartsenpraktijk van dokter Braak aan de Koog in Zuid-Scharwoude vrijwel volledig verwoest. Het vuur brak kort na 1 uur uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Meerdere korpsen kwamen assisteren. Er was niemand aanwezig en niemand raakte gewond. Een motorrijder is vrijdag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de westelijke randweg in Noord-Scharwoude. Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de N504. Kort daarna vond vlakbij een kopstaartbotsing plaats, mogelijk doordat een bestuurder was afgeleid door het eerste ongeluk. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Al Begens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A1 vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

80. Hits aan de lopende band.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Rugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. Vanaf maandag 27 juli controleren weginspecteurs de kwaliteit van de wegen in de gemeente Castricum. In opdracht van de gemeente brengen ze in kaart waar reparaties nodig zijn en of de verharding moet worden vervangen. De weginspecteurs zijn herkenbaar aan hun oranje jassen of hesjes met de bedrijfsnamen IoSense erop. Ze hebben tablets bij zich en maken soms foto's. De controles duren tot 14 augustus. Seb Tesselaar uit Rugewaard is vierde geworden op het EK Atletiek voor Jeugd onder de 18 in Italië. Op de 400 meter bereikte Seb zonder problemen de finale. In die finale liep hij lang voor op de favorieten, maar hield dat uiteindelijk niet vol. Op de finish werd Seb met 1/100ste van een seconde van het podium verdrongen. Wel verbeterde hij opnieuw zijn Nederlandse jeugdrecord 400 meter. Dat staat nu op 47.07. De politie blijkt vorige week vrijdag een bedrijfspand aan de Galvanistraat in Rugewaard te zijn binnengevallen. Gemaskerde agenten zouden op zoek zijn naar een drugslab, maar ze vonden niets bijzonders. De eigenaar van de badkamerwinkel in het pand had geluk dat hij vergeten was een deur op slot te doen. Daardoor hoefden de agenten hun stormram en kettingzaag niet te gebruiken. Wel vreest de eigenaar voor reputatieschade. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Now, usually I don't do this, but go ahead on.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost 3 kilometer. En de vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma zeggen?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. De Alkmaarse fractie van de VVD is kritisch over de informatie die de gemeenteraad krijgt van het college. De VVD stelt in juni vragen over een vergunningensysteem en kreeg daar deze week antwoorden op. Maar die antwoorden beoordeelt de fractie als onduidelijk en niet adequaat. Het college kondigt de invoering van een nieuw systeem aan, maar maakt niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De VVD heeft daarom nieuwe raadsvragen gesteld. De asielzoeker die is veroordeeld voor een verkrachting in Alkmaar mag niet in Nederland blijven. Dat heeft het IND besloten. Als de veroordeling onherroepelijk is, wordt de man ongewenst vreemdeling verklaard. Dat betekent dat hij het land uit moet. De IND keek voor deze beslissing naar de ernst van het misdrijf. De asielzoeker verkracht een meisje van 13 en stelde later voor om met haar te trouwen. Bij station Alkmaar heeft een scooter in brand gestaan. De melding kwam binnen rond 2:50. De hulpdiensten kwamen daarna snel ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat de felle brand oversloeg naar andere scooters of naar het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de stationsweg. De politie heeft de zaak in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom.

0: westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: We zijn er weer.

0: 24, luisteraars en zeer bijzonder goedemiddag. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmeringen van Radio 80. We zijn, als het goed is, te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. In de kust en Duinstreek op Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. Met groot glashelder vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV80-app. Die is heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dat even. En blijf natuurlijk afgestemd op Radio 80. Vanmiddag tot 2 uur van Kampen bij jou op de radio met Nederlandse en buitenlandse artiesten aan de telefoon. Dus zeer zeker de moeite waard om 2 uurtjes te blijven luisteren. En ook daarna natuurlijk, want er komen nog veel en veel meer leuke programma's van mij vandaag. En ja, mocht jij toevallig tussendoor een plaat aan willen vragen, dan krijg je van mij de mogelijkheid. Bel dan even met het studionummer. Dat is 072-506-7580. Ging dat te snel? Pak pen en papier, komt hier nog een keer. 072-50-67-58-0.
1: Altijd en overal, Radio 80.
0: We gaan beginnen. Deze 20 juli 2026 bij Showbizinfo op Radio 80... met de allernieuwste van Juan Richard. Eens, dan komt er voor jou een dag. We kunnen nog in een oud jasje natuurlijk van... ja, wie was dat ook alweer?

20 juli 2026 met de allernieuwste gereleaste single van Juan Richard. En eens dan komt er voor jou één dag. Een hartelijk welkom, BSR's ingeschakeld nogmaals. Een fijne maandagmiddag bij Radio 80. Mijn naam is Herman van Kampen. Tot 2 uur zul je het met mij moeten doen. Dit is Joe Muzimbo. Ik verwacht zometeen een aantal artiesten aan de telefoon, dus blijf gezellig luisteren. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan. Je hoort al een klein muziekje van de top 40 aan de achterkant meedraaien. Maar we gaan even naar de sterren top 25 van Nederland. 3 weken geleden, nummer 18 genoteerd. Hartslag van je heupen. Onze eigen Mike Versteeg. Natuurlijk de bekende artiesten van de Gewoon Hollandse Vrijdagavond op Radio 80. Ja, dus binnengekomen 3 weken terug, nummer 18. Vorige week gestegen naar nummer 7. Deze week weer gestegen. 3 weken genoteerd inmiddels in de sterren top 25 van Nederland. Onze Mike Versteeg met Hartslag van je heupen. Deze week dus genoteerd nummer 4. Hier komt hij. Hartslag van je heupen. Mike Versteeg.

Gekomen op nummer 18 in de Sterren Top 25 van Nederland. Vorige week gestegen naar nummer 4, wou ik zeggen, maar nummer 7 moet ik zeggen. Ja, deze week nummer 4 in de Sterren Top 25 van Nederland genoteerd. Onze meid verstegen met Hartslag van je Heupen.

0: dat afgelopen vrijdagavond bij het programma Gewoon Hollands hier op Radio 80. Deze dame aan de telefoon. Chantal Luiten over dit nieuw gereleasde nummer Ik Voel Me Goed Vandaag. Dit is jouw bezinfo, deze 20 juli 2026, Radio 80. Daar ben je op afgestemd en daar luister je naar. Blijf dat ook gezellig doen, zou ik zeggen.
1: Ik voel me vrij vandaag.
2: Zomer op je radio.
1: Radio 80.
0: We gaan een klein beetje liefde in de tent gooien hier op Radio 80, beste luisteraars. Dan de nieuwste van Matthias Hoedmorgen. Die gaat nu bij jou met de speakers lopen knallen. Liefde in de tent.

0: gezelligheid op deze 20e juli 2026 op Radio 80. Een beetje liefde in de tent, zullen we maar zeggen. De allereerst geliefde single van Matthias Woordman. Voor de kast in Duistrijk en verder buiten. Als het goed is, heb ik mijn eerste showbiz-info-artiest aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Hilly. Goedemiddag, Hilly.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, welkom bij Radio 80.
1: Dankjewel.
0: En ja, kan jij jezelf misschien even voorstellen voor de luisteraars die nog niet van je gehoord hebben?
1: Zeker. Ik ben Hilly Borgers. Ik kom uit het mooie Ter Apel. Ik zit al een tijdje in de muziek, maar doe ik vooral met beentjes. En dit is echt mijn allereerste solo dingetje.
0: Ja, bij deze dus eigenlijk je debuutsingle, Hilly.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Wat kun jij allemaal over deze nieuw gereleasede single vertellen? Wie heeft hem geschreven? Waar is hij opgenomen?
1: Hij is opgenomen in Studio Het Atelier in Wijtenveen, vlakbij Emmen. Door Frans Vollink. Mm-hmm. Componist is Tim Hemmer. En de tekst is geschreven door Hedy Rebel. Ik heb hem her en daar nog een beetje aangepast. Maar het is echt helemaal geworden wat ik in gedachten had. Ja, en het nummer is geschreven... voor mijn dochter.
0: Ja.
1: En het komt eigenlijk voort dat ik... ik heb het complete gezinnetje gehad. Dus op een gegeven moment uit elkaar gevallen. En dat is iets waar ik eigenlijk altijd naar op zoek ben geweest. Omdat ik dacht dat dat het beste was. En na een tijd had ik echt zoiets van... dit is het helemaal niet. Ik en mijn dochter zijn gewoon genoeg. En ik stop met zoeken. daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja, dus het is eigenlijk een hele diepe inhoudelijke tekst.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Heb je er ook een videoclip bij laten maken, jullie?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet. En heb je daar bewust voor gekozen om dat niet te doen?
1: Eigenlijk, zoals ik zei, ik had het nummer voor mijn dochter geschreven. En dan had ik ook niet zoiets van, ik ga hier heel veel mee doen. Mm-hmm. Maar ik heb me toch over laten halen om het wel uit te brengen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dus over een videoclip heb ik nog helemaal niet nagedacht.
0: Ja, dus via Zobie Simpo uit laten brengen. En zo is hij nou een beetje op de platforms aan te zijn.
1: Ja, precies.
0: Wat mij betreft, Hilly, we houden bij Zobie Simpo natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases die gaan komen. En ja. Ik zou zeggen, ja, kondig hem aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, leuk.
0: Jammer gemaakt.
1: Ik zocht al die tijd van Hilly Borgers.

0: allernieuwste release single van Hilly Borgers voor de kust en Duistrijk en verder buiten. Ik zocht al die tijd getiteld. En Hilly, natuurlijk mijn dank dat jij hier bij Radio 80 in het programma Showbiz Info alles kwam vertellen over deze nieuw gereleasede single. De volgende artiest, ook geen onbekende man van Showbiz Info, is Willy McKay. En die heb ik ook aan de telefoon. Goedemiddag, Willy.
1: Ja, hoi. Herman, hartstikke leuk dat je belt. En ja, de luisteraars wil ik hierbij ook even de groeten natuurlijk doen.
0: Ja, van harte welkom natuurlijk weer terug bij Showbiz Info op Radio 80, Wally. Ik bel je niet zomaar, want je hebt weer een hele mooie nieuwe single voor de luisteraars uitgebracht.
1: Ja, dat is heel apart. Ik heb hem 20 jaar terug opgenomen.
0: 20 jaar geleden?
1: Ja, en dat bleef maar op de plank liggen. Totdat, kijk, binnenkort komt er iets heel bijzonders uit voor mij, over een week of vier. Ja. Maar die tussenliggende tijd wilde ik gewoon zoiets als Bali nee stranden. Ik kwam hem weer tegen in de studio en de studiobaas die zei, joh, dat moet je eens een keer nog uitbrengen. Ik zei, weet je wat ik doe? Dat doe ik die als tussensingel. Dat vond ik zo verschrikkelijk leuk.
0: Ja, dus je hebt hem gewoon eigenlijk tussendoor even uitgebracht, omdat de volgende maand alweer een nieuw op de plank klaar ligt. Ja.
1: Klopt, ook te meer, omdat het een hele radiovriendelijke plaat is.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, maar dit moet ik niet zo ongezien voorbij laten gaan. Dus en laat hij nou massaal worden opgepikt. Ik weet niet wat me overkomt. Dus ik denk, nou ja, dat zal wel de stille dood weer besterven over de maand. Maar nee hoor, het tikt nog aan ook.
0: Hoe ben je er zo opgekomen, Wally, om dit nummer van 20 jaar geleden uit de kastblanken te halen?
1: Ja, ik had een aantal nummers opgenomen van Wim de Vries. Een fantastische componist en die componeert nog steeds. Een hele goede producer, ook een arrangeur. En hij heeft toen een hele mooie demo gemaakt hiervan, van het nummer. Dat hebben we uitgemixt in, even kijken hoor, als ik het goed zeg, Nieuw Loosrecht.
0: Okay.
1: Bij Highland Studios, Hans Beleke. En dan, dit was het resultaat. En opeens, ik weet ook helemaal niet meer hoe dat kwam, dat het zomaar bleef liggen.
0: Ja.
1: Dat vond ik fantastisch om het gewoon alsnog uit te brengen. En ik denk dat ik nog een keer uitbreng.
0: Nou, het is in ieder geval hartstikke mooi dat hij dan weer lekker positief opgepakt wordt, Wally.
1: Ja, echt, Herman. Nee, het heel leuk. Ja. En ik wil jou en alle luisteraars ook danken natuurlijk voor de aandacht die het nummer krijgt.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoop zo snel mogelijk met de klappers te komen die komen. Dus dit jaar komen twee gigantische singles van. En ik had me opgenomen met Kees Tel. Nou, Kees Tel, men kent hem wel.
0: Ja.
1: Van onder andere Maak Me Gek van Gerrit Joling. En PC van Jody Banaal. Had hij nog eens een prachtig nummer. Oh ja, Laat de zon in je hart van René Schuurmans. Is hij allemaal geschreven, geproduceerd. Deze man is een kanje.
0: Wally, ik hoor het al dat wij zo rond volgende maand of binnen een week of zes weer contact met elkaar hebben.
1: Hey, nou, absoluut, Herman. En ik wil je danken voor de aandacht ook voor dit plaatje. Heel leuk, de Bali is veranderd.

0: De allernieuwste gereleased single van Wally Mackie bij Show Jingo hier op Radio 80. Balinese stranden getiteld. En we hadden Wally natuurlijk aan de telefoon met nogmaals mijn dank voor Wally Mackie.
1: Radio 80. Jouw muziek, jouw radio.

plaatje hoor. Maandag 20 juli 2026 met nou bij jou uit de speakers de allernieuwste van Dennis Smith. Tina Tequila, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Gezellig! Dat dachten wij ook. De volgende die ik voor je klaar heb staan is Leslie Roswag. Hier is Zomerliefde.

0: bereiken. Zomerliefde, dat is de titel van deze single.
1: Met zomerliefde.
0: Maandag 20 juli 2026 ben je juist ingeschakeld. Een zeer bijzonder goedemiddag en een hartelijk welkom natuurlijk bij de live programmeringen van Radio 80. En ik heb, als het goed is, weer een Showbiz-info-artiest aan de telefoon. En dat is Mazzy. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met ja, Mazzy.
0: Hartelijk welkom bij Showbiz-info op Radio 80.
2: Hartelijk welkom.
0: En,
2: dankjewel.
0: Ja, voor luisteraars die nog niet van Mazzy hebben gehoord, kun je jezelf even voorstellen als je wil.
2: Ja, ik ben Mazzy Lemmink en ik kom uit Hengelo. En ik heb dit nummer zelf bedacht en geschreven. En zelf ook de muziek erbij gedaan. Ik dacht een beetje old school. En toen hebben we het opgenomen. Een videoclipje erbij. En toen is het eigenlijk wel inderdaad een nummer geworden.
0: Kijk, en welke studio is Mazzy terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
2: Jelma Boensma in Delden.
0: Kijk, heb je er ook een videoclip bij laten maken?
2: Ik heb er ook een videoclip bij laten maken. En dat is gemaakt bij Lust in Hengelo, Bistro. Dat is heel mooi, oude gebouwen daar. Echt een heel leuk videoclip geworden. En als ooit iedereen of iemand in Hengelo is, dan kun je daar terecht voor een lekkere lunch, brunch of een diner 's avonds.
0: Kijk eens, en welke productiemaatschappij heb je mogen maken?
2: Ik heb het samen met Jelme gedaan en met mijn eigen ding.
0: Ja.
2: Ik heb het eigenlijk even allemaal niet erbij voor, zeg maar.
0: Ja.
2: Het is een beetje nieuw dit, hè? Voor mij.
0: Ben je al lang aan het schrijven en aan het zingen, Mazzy?
2: Nou, dit was een keertje zo eigenlijk voor de fun.
0: Mm-hmm.
2: Ik had een kopje thee gedronken en ik had mijn duimen onder de honing zitten. En toen dacht ik, nou, plakkerige duimen, maar in het Nederlands klinkt het nummer niet zo. Dus ik heb het, we hebben het omgezet in het Engels. En nou ja, dat vinden we eigenlijk wel beter klinken eigenlijk. Zo is het eigenlijk ook gekomen. Dus wie weet ooit nog een liedje, maar voor deze keer was ik al heel erg blij dat dit zeg maar zo geworden is zoals het nu is.
0: Ja, dus dit is eigenlijk je eerste debuutsingeltje.
2: Ja,
0: ja,
2: zeker. Ja.
0: Die gaan we natuurlijk uiteraard hier bij Showbiz Info te horen brengen, Mazzy. Kunnen we ook nog meer muziek van jou gaan verwachten?
2: Nou, ik hoop het. Wie weet.
0: Ja, dus dat ligt eraan. Als dit nog maar een beetje lekker opgepakt wordt, veel gereleased wordt, dan zit er nog meer aan te komen van je.
2: Dan kom ik misschien wel weer terug. Ja, helemaal goed.
0: Laten we hopen dat de luisteraars dan dit nummer natuurlijk uiteraard allemaal zoveel mogelijk mogen gaan streamen. En ik zou zeggen, kondig hem maar aan, Mazzy. Dan gaan we hem te horen brengen.
2: Ja, zeker. Hier komt Mazzy met Sticky Thumbs.

0: Ik wil de zon met jou zien ondergaan. De allernieuwste van Dinant Rutgers voor de kust en Duistrijk en verre verder buiten op Radio 80. En natuurlijk, waar jij natuurlijk ook momenteel op luisteren zit. Ik heb nu klaarstaan de allernieuwste van Maiko Eelders. Noorderzon, dat is de titel van de nieuw gereleasede single. In die tussentijd ga ik toch even kijken of ik nog iemand aan de telefoon kan krijgen.
1: Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: uit de speakers bij Radio 80 en verre verder buiten. Noorderzon, dat is de titel van deze nieuwe release single. En ik heb weer een showbiz info artiest aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Lonneke. Goedemiddag, Lonneke.
1: Ja, goedemiddag, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80 Showbiz Info. En je hebt
1: weer
0: een hele mooie single uitgebracht, Lonneke.
1: Dankjewel. Ja, ik heb daar ook heel veel of heel lang over gedaan, maar ik ben er zelf ook heel erg trots op.
0: Ja, heb je hem zelf geschreven dit keer?
1: Nee, het is Angela Radke geweest. Die heeft hem geschreven en hij is dus geproduceerd door Tim Hemme in Studio Het Atelier met Frans Vollink.
0: Kijk, en heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, die staat op YouTube.
0: Ja. En welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Lonneke?
1: Ik heb daarvoor de filmstudio in Haren, Duitsland, heb ik gehad. En daar hebben wij dus een brandweerauto en alles bij gehad. Dus dat was een heel spannende ervaring.
0: Dus dat was even een leuk opnamedagje.
1: Dat was een heel bijzonder opnamedagje, ja, ja. Inderdaad.
0: Lonneke, ik ga natuurlijk zometeen je single te horen brengen. Je mag hem zelf aankondigen als je wil. Ik heb ook vernomen dat je midden in een verbouwing of een verhuizing zit.
1: Ja, dat klopt. We hebben een huis gekocht. We wonen op dit moment in een penthouse.
0: Ja.
1: En we wilden eigenlijk graag weer een tuin hebben. Dus ik heb samen met mijn man een mooi huis gekocht in een dorpje in Duitsland.
0: Kijk eens. En daar ben je lekker de boel op orde aan het maken.
1: Ja, we zijn druk aan het inpakken. En ik hoop dat volgende week dat het zover is dat we dus ook echt gaan verhuizen.
0: Lonneke, we houden natuurlijk bij dit radioprogramma Showbiz Info contact voor je volgende releases die gaan komen. Kunnen we nog meer verwachten binnenkort?
1: Nou, ik heb nog wel een paar op programma staan. Die liggen ook al een tijdje. Dus ik moet daar echt nog even de tijd voor vinden om dat te doen. Want ik werk natuurlijk ook gewoon normaal.
0: Mm-hmm.
1: En er ligt nog wel wat op de plank. Dus er zal nog wel wat komen van mij.
0: Lonneke, we houden contact. Ik wens je natuurlijk namens het team van Radio en TV 80 heel veel succes verder met de verbouwing, om het zo wat te zeggen. En kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Nou, alle lieve luisteraars, ik dank jullie allemaal voor het luisteren naar mijn single. En ik wens jullie daar ook heel veel plezier mee met mijn nieuwe single, You.

eigen showbiz info, Lonneke, voor de kust en duister op Radio 80 en verder buiten. Joe, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Ze heeft zojuist alles verteld hier aan de telefoon over deze nieuw gereleasde single bij Radio 80. Met mijn dank aan Lonneke.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Jouw favoriete DJ. Op jouw favoriete radio. All systems ready.
3: We zijn er weer. Zomer op je radio.

Wat een lekkere plaat, zeg, bij jou uit de speakers. Onze Marlene met Lekker in mijn vel op deze maandag, de 20e juli 2026. Ja, en hartelijk welkom terug natuurlijk aan de andere kant van Ene bij Showbiz Info op Radio 80. Ik heb nu voor je klaarstaan de allernieuwste van, ja, niemand minder dan, we kunnen deze man wel. Just in the Wild.

0: Señorita Española, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Brian Jongsma. Inderdaad, olé. Dit is Radio 80 op maandag 20 juli 2026, het programma Showbiz Info. En ik heb onze volgende Showbiz Info artiest aan de telefoon. En dat is Ellie LePaint. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom bij Showbiz Info op Radio 80, Ellie.
1: Nou, hartstikke fijn dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Luisteraars die nog niet van jou gehoord hebben, misschien kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Jazeker. Nou, mijn naam is Ellie LePaint. Ik kom uit het Friese Sneek. Ik heb vorige week net de 50 jaar aangetikt. Ik zing al zo'n 30 jaar en kom eigenlijk een beetje uit de countrywereld. En heb sinds een paar jaar terug een overstap gemaakt naar voorzichtig de mooie Nederlandstalige muziek.
0: Kijk, dus zo ben je aan deze nieuwe single gekomen een beetje.
1: Ja, klopt. Een vriend van mij die draait altijd Nederlandstalige muziek. En in het begin, moet ik eerlijk zeggen, had ik er niet zoveel mee. Hartstikke gezellig, maar ik hield het altijd maar bij mijn country.
0: Ja.
1: En toen kwam dit nummer, hè, wat is origineel van John de Bever, kwam voorbij toen hij nog Johnny was.
0: Inderdaad, jaren 80, hè? Begin 80.
1: Ja, en ik was gewoon op slag verliefd op dat nummer. Ik denk, jeetje, wat schattig, wat leuk.
0: Ja. Ik ken het nummer natuurlijk uiteraard van John de Bever. En we gaan hem zo meteen van jou ook te horen brengen. De tekst is natuurlijk bestaand. Heb je die zo gelaten zoals hij was, Ellie?
1: Nou, ik heb hem even aangepast naar jongen. Hè, dus waar hij zingt over een meisje, over zijn moeder, zing ik over mijn vader.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk de enige aanpassing. En daarnaast zoveel mogelijk origineel gelaten. Ook geen beat ondergezet, want dat vond ik zonde van het nummer. Dus ik wou hem zoveel mogelijk ook eigenlijk in het stramien laten zoals Johnny hem ook had.
0: Ja, dus in het originele jasje.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Heb je bij dit nummer ook een videoclip laten maken?
1: Nee, nog niet, want hij is eigenlijk heel recent uit. En ik was toen ook nog in twijfel wat ik zou doen met de Nederlandstalige muziek. Maar die gaat zeker weten wel komen.
0: Dus die kunnen we binnenkort nog verwachten, Ellie?
1: Absoluut, want de vraag is er ook na. En ik denk, ja, dan moet ik daar ook gehoor aan geven. Dus daar zijn we op de achtergrond mee bezig.
0: Ja. Wie heeft eigenlijk de productie opgenomen van dit nummer?
1: De componist is Tim Hemme.
0: Ja.
1: En Frans Vollink. Daar ben ik in de studio geweest. Tim Hemme heeft voor mij de band gemaakt en Hans Vollink van Studio De Atelier, die heeft hem met mijn stem erop natuurlijk opgenomen en afgemixt tot dit mooie resultaat.
0: We gaan dit mooie resultaat te horen brengen op Radio 80. Wil jij hem aankondigen?
1: Jazeker. Nou, lieve luisteraars, hierbij mijn mooie nieuwe nummer Als ik later eens trouw.

als ik water een straal. Ellie Lepeens voor de kust en duistrek op Radio 80 en verder buiten. We hadden Ellie aan de telefoon hier bij Radio 80, het programma Showbiz Info. En natuurlijk Ellie, nogmaals mijn dank dat jij alles kwam vertellen hier bij Showbiz Info over deze nieuw gereleasede single.

zijn eigen Janske voor de kust en duistrek op Radio 80 in het programma Showbiz Info. Ja, het is natuurlijk onze eigen gewoon Hollandse Janske van de vrijdagavond op Radio 80. Wij hoorden In Mijn Gedachten. Als een engel op je schouder, dat is de titel van deze single. We gaan luisteren naar Dubbel Solo.

0: Goedemiddag op deze maandag, de 20e juli 2026. Hartelijk welkom bij de live programmering van Radio 80. En ik heb, als het goed is, onze volgende Showbiz Info-artiest aan de telefoon. En dat is René Hagen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom bij Showbiz Info op Radio 80, René.
1: Dankjewel.
0: Ja, je hebt een hele mooie nieuwe single voor de luisteraars meegenomen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, het is een country lied.
0: Ja.
1: En het gaat eigenlijk over dat je gelukkig kan zijn om de kleinste dingen, zeg maar. Dus niet om wat je hebt, zoals een dure auto of een villa, zeg maar. Maar gewoon om de kleinste dingen, zoals je familie, je vrienden.
0: Ja.
1: En daar gaat het liedje over.
0: Kijk, heb je hem zelf geschreven, René?
1: Een maat van mij heeft het geschreven.
0: Okay.
1: Bert Veldkamp.
0: Bert Veldkamp. En welke studio ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Bij Studio Het Atelier in Wijteveen.
0: Studio Het Atelier.
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken, René?
1: Nee, het is alleen audio.
0: Okay, en heb je daar bewust voor gekozen?
1: Je moet er budgets voor hebben. En ik ben nog niet zo'n bekende artiest.
0: Nee, dus nog niet zo'n rijk man om te zeggen van, nou, we doen er gelijk even een videoclip ook bij.
1: Nee.
0: Het kost allemaal wat centjes, hè?
1: Ja, daarom. Maar audio ben ik ook blij mee, dus... En het wordt goed opgepakt, het nummer.
0: Inderdaad, de muziek gaat...
1: Ben ik ook blij mee.
0: Ik zeg wel eens, de muziek gaat uitermate natuurlijk ook meer om het gehoor als het bijbehorend clipje.
1: Daarom, dat vind ik ook.
0: Ja. René, wij houden natuurlijk contact bij dit programma voor volgende releases. Kunnen we nog meer verwachten van je?
1: Ja, zeker. Ik moet nog wel nog een andere opkomend muziek in plannen. Maar dat is nog moeilijk te zeggen van wanneer. Maar ik ben er wel mee bezig.
0: Maar er gaat er zeker meer komen.
1: Er gaat nog zeker meer komen. En we hebben nog genoeg demo's. En dit is nou mijn 10e single.
0: Ja.
1: En ik zou dan dat dan op een LP willen laten afdrukken.
0: Okay, dus uiteindelijk wil je een album.
1: Een heel album, ja.
0: Ja, dat
1: klopt. Dus daar ben ik ook nog mee bezig.
0: Zo'n 13 tot 15 nummers wat erop gaan, denk ik.
1: Nee, 10 totaal.
0: Oh, oké, 10 nummers.
1: 10 nummers, dat is van een half uur.
0: Dat is in ieder geval heel fijn om te horen, René. Dan houden wij zeer zeker contact met elkaar.
1: En, ja, leuk.
0: Ik zou zeggen, ja, als jij wil, mag je de single aankondigen. Dan brengen we hem te horen.
1: Ja, dames en heren. Mijn nieuwe single, Simple Man.

0: de titel van deze nieuw gereleaseerde single van ons eigen showbiz info, René Hagen.
1: Dit is RTV 80.
0: Nu dan het nieuwste van Jeffrey Lake.

0: prachtige artiesten. Jono Becks hoorden wij met Bella Notte.
1: Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Ja, de volgende. Ook weer een van mijn gewone Hollandse artiesten. Rutger van Barneveld.

Zwolle zomernacht tegen Rutger van Barneveld. Ja, nog zo'n kleine 14 minuten te gaan voor ondergetekende met het programma Showbiz Info hier op Radio 80. Ik probeer toch nog even twee artiesten te bereiken. Helaas dat ik ze op het ogenblik even niet aan de telefoon kan krijgen. Maar ik blijf mijn best doen. In die tussentijd gaan we dan maar even luisteren naar Sam van Veldhoven.

Dit is alweer even een tijdje geleden, hoor. Teddy Tibbers, leef vandaag. Dat is de titel van deze single. Dit is Radio 80, Joey's Info.

zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Showbiz Info. Op deze maandag de 20e juli 2026 op Radio 80 en verder buiten. Ja, natuurlijk luisteraars, allemaal hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze afgelopen twee uur Herman van Kampen. Ja, ik wil natuurlijk ook de artiesten even bedanken die ik vandaag aan de telefoon mocht ontvangen. Dat waren Hilly Wachters over de single Ik Zocht Al Die Tijd. Mijn dank aan Hilly. Ik had Wally McKee aan de telefoon vandaag bij Radio 80. Balinese Stranden, dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Wally McKee. Ik had Maisie aan de telefoon vandaag bij Radio 80. Sticky Thumbs, dat is de titel van haar nieuw gereleased single. Met natuurlijk ook mijn dank aan Maisie. Ik had Lonneke bij Radio 80 aan de telefoon. Haar nieuwe single, You, te horen gebracht. En natuurlijk ook mijn dank aan Lonneke. Ik had Rally Le Paint bij Radio 80 aan de lijn. Met een oud nummertje uit de jaren 80 van John de Bezer. Als ik later eens trouw. Heel mooi in een nieuw jasje gedaald door Ellie LePaint. Mijn dank daarvoor. Ik had René Hagen bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Over de single Simple Man. En natuurlijk ook mijn dank aan René Hagen hiervoor. Dit was Showbiz Info. Ik ben er aankomende vrijdag weer met een nieuwe aflevering van Gewoon Holland. Ook dan weer heel veel artiesten in de uitzending aan de telefoon. Dus

Center. En dan krijgen we zometeen, of terwijl vanavond tussen 8 en 10 nog, de Triple L Rock Show met Diederik Friedman. Dus blijf luisteren naar Radio 80. Graag tot de volgende keer.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat file tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum duurt er 10 minuten langer over. Van de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost heb je een kwartier op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. De Alkmaarse fractie van de VVD is kritisch over de informatie die de gemeenteraad krijgt van het college. De VVD stelt in juni vragen over een vergunningensysteem en kreeg daar deze week antwoorden op. Maar die antwoorden beoordeelt de fractie als onduidelijk en niet adequaat. Het college kondigt de invoering van een nieuw systeem aan, maar maakt niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De VVD heeft daarom nieuwe raadsvragen gesteld. De asielzoeker die is veroordeeld voor een verkrachting in Alkmaar mag niet in Nederland blijven. Dat heeft het IND besloten. Als de veroordeling onherroepelijk is, wordt de man ongewenst vreemdeling verklaard. Dat betekent dat hij het land uit moet. De IND keek voor deze beslissing naar de ernst van het misdrijf. De asielzoeker verkracht een meisje van 13 en stelde later voor om met haar te trouwen. Bij station Alkmaar heeft een scooter in brand gestaan. De melding kwam binnen rond 2:10. De hulpdiensten kwamen daarna snel ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat de felle brand oversloeg naar andere scooters of naar het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de stationsweg. De politie heeft de zaak in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Robotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenvesting en Blaricum 10 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 7 kilometer file met een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum duurt er 10 minuten langer over. Van de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 10 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Heiloo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Rugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. Vanaf maandag 27 juli controleren weginspecteurs de kwaliteit van de wegen in de gemeente Castricum. In opdracht van de gemeente brengen ze in kaart waar reparaties nodig zijn en of de verharding moet worden vervangen. De weginspecteurs zijn herkenbaar aan hun oranje jassen of hesjes met de bedrijfsnamen IoSense erop. Ze hebben tablets bij zich en maken soms foto's. De controles duren tot 14 augustus. De asielzoeker die is veroordeeld voor een verkrachting in Alkmaar mag niet in Nederland blijven. Dat heeft het IND besloten. Als de veroordeling onherroepelijk is, wordt de man ongewenst vreemdeling verklaard. Dat betekent dat hij het land uit moet. De IND keek voor deze beslissing naar de ernst van het misdrijf. De asielzoeker verkracht een meisje van 13 en stelde later voor om met haar te trouwen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade doe je er 5 minuten langer over. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend Zuid doe je er 5 minuten langer over. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de N242, Alkmaar richting Middenmeer. Voor het industrieterrein Zandhorst, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Heiloo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft €15.000 nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen. En dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Sepp Tesselaar uit Uruguay is vierde geworden op het EK Atletiek voor Jeugd onder de 18 in Italië. Op de 400 meter bereikte Sepp zonder problemen de finale. In die finale liep hij lang voor op de favorieten, maar hield dat uiteindelijk niet vol. Op de finish werd Sepp met 1/100ste van een seconde van het podium verdrongen. Wel verbeterde hij opnieuw zijn Nederlandse jeugdrecord 400 meter. Dat staat nu op 47.07. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen

0: Dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein duurde er een kwartier langer over. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor Beverwijk Oost, 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn hier dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Twee mensen zijn maandag met een duofiets in een sloot langs de Punt in Broek op Langedijk beland. Nadat 112 werd gebeld, rukte de politie, ambulancedienst en ook de brandweer uit met een duikteam. De fietsers zijn uit het water gered en na controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De elektrische duofiets is uit de sloot gevist, maar zal vermoedelijk worden afgeschreven. Naast een woonwagen aan de Kopermolen in Rugewaard is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd opgeroepen, maar bleek bij aankomst niet veel meer te hoeven blussen. De bewoners en een aantal buren hadden het vuur met hun brandblussers al grotendeels onder controle gekregen. Niemand raakte gewond, wel was er brandschade aan de woonwagen ontstaan. De Alkmaarse fractie van de VVD is kritisch over de informatie die de gemeenteraad krijgt van het college. De VVD stelt in juni vragen over een vergunningensysteem en kreeg daar deze week antwoorden op. Maar die antwoorden beoordeelt de fractie als onduidelijk en niet adequaat. Het college kondigt de invoering van een nieuw systeem aan, maar maakt niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De VVD heeft daarom nieuwe raadsvragen gesteld. Bij station Alkmaar heeft een scooter in brand gestaan. De melding kwam binnen rond 2:50. De hulpdiensten kwamen daarna snel ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat de felle brand oversloeg naar andere scooters of naar het naastgelegen spoor. De brand woedde ter hoogte van het busstation aan de stationsweg. De politie heeft de zaak in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat?

0: centrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein heb je 15 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

hier in een hele coole studio, dus dat komt helemaal goed. We gaan natuurlijk praten over het boekenwereld, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Want Kees heeft muziek meegenomen en ook de platenkast. Hij heeft een LP meegenomen en daar ben ik echt nieuwsgierig naar. We gaan luisteren naar De Roos van Honolulu.

0: is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben hele leuke gasten. Ik praat zo meteen met Kees de Bakker van de uitgeverij Conserve uit Schorl.

0: En dat was de Roos van Honolulu, meegenomen door Kees de Bakker. Goedemorgen Kees, welkom in het programma. Ja, wat een... ik zei meteen, ik riep meteen, dit doet me aan de Passamalam denken.
1: Ja, en aan de Tong Tong in Den Haag.
0: Ja.
1: En ik heb zelf ook gewerkt met Wieteke van Dort. En
0: ja.
1: Die is er ook niet meer, hè? Die is ook al 2 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Tenminste, voor mijn gevoel is het 2 jaar geleden. Het komt eigenlijk omdat ik zelf in begin jaren 70 publiciteitsman was bij CBS Grammofoonplaten.
0: Ja.
1: En daar een pamflet van Frans Dolaert, die was van de Chico's, een verhaal hoorde over dat hij een jaar werkte bij Bill en Mary Buisman van de Kielema's. En dat zegt, nou, daar zit een boek in. Niet wetende dat het heel lang zou duren voordat het boek ooit zou verschijnen. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik ben dus een half jaar lang naar Bill Buisman in Berkenwoude geweest. En ik schreef zijn verhaal op. Hij vertelde zijn verhaal, ik schreef het op. En ik stuurde het ook weer naar hem toe als ik het uitgewerkt had. En na een half jaar, 3/4 jaar waren we klaar. Alleen, er was eigenlijk geen uitgever die belangstelling had om het boek uit te geven. Ik werkte al in de tussentijd met Johnny Cash of met Carlos Santana. Want CBS had natuurlijk hele grote namen.
0: Grote namen.
1: Uit Amerika vooral.
0: Ja.
1: Maar het heeft tot 1985 geduurd voordat het boek verscheen.
0: Zo.
1: Dus ik heb het zelf in 1999 nog een keer heruitgegeven. Onder wuivende palmen.
0: Het heet Onder wuivende palmen.
1: Ja, ja. En je ziet dus de laatste bezetting van de Kielema's.
0: Ja.
1: Met Koen van Nassau, Mary Buisman, Mary en Bill Buisman. Wim van Herpen, Coy Pereira en Luud Buisman. Dat was eigenlijk de laatste bezetting. Maar ze hadden bijvoorbeeld in de jaren 50 met diverse nummers. Hadden ze enorm succes in Duitsland. Ze zijn heel groot geweest. Ik ben zelf in Hawaii geweest met mijn gezin in 1983.
0: Ja, wauw.
1: Ik heb daar het Polynesian Cultural Center bezocht. Ingrid heeft daar ook foto's van gemaakt. En ook Sonny Kamehele aan de kust van Waikiki.
0: Ja, en je bent altijd wel fan gebleven van dit soort muziek?
1: Ja, ik ben wel fan gebleven, maar het is natuurlijk wel een pammet op leeftijd, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat ik nou dag en nacht allemaal Hawaii-muziek draai.
0: Het is wel de nostalgie natuurlijk.
1: Ja, dus, maar ze hebben me wel wat gebracht en ze hebben me wat verteld. En het is iets wat je gewoon niet vergeet.
0: Ja, duidelijk. Dus, ja. Nou, ja, ik praat met Kees de Bakker vanochtend. Onder andere ook natuurlijk over de uitgeverij. Hè, want je bent oprichter van uitgeverij Conserve.
1: Ja.
0: Wanneer is dat gestart?
1: 1983.
0: Ja.
1: 1983. Dan bleek dat mijn schoonzusje Eline van Haren, hebben ook later de prijs naar vernoemd. Eline van Haren prijs. Is ook 7 keer uitgereikt aan dichteressen. Eline had een bundel gemaakt, Leef de Dag. Als postuum hebben wij dat uitgegeven. Mijn broer eigenlijk mee geholpen. En dat was ook de eerste uitgave van Conserve in december 1983. En ik had het ook Conserve genoemd omdat Willem Frederik Hermans, zeg maar zijn debuutroman 1947, noemde hij Conserve. En ja, je bent ook als uitgever een soort conservator. Hè?
0: Zeker. En jij ging dus van het platenvak naar het boekenvak?
1: Ik ben dus inderdaad van het platenvak naar het boekenvak gegaan. Dat kwam omdat ik vanuit het Noord-Hollands Dagblad, waar ik ook veel kunst deed, besprak. Via het AD, kunstredactie, naar Boekblad ging. En daar was ik eindredacteur. Daar heb ik 7 jaar gedaan. En toen heeft Ingrid, mijn vrouw, heeft Hannie Altes ontdekt. En die had de historische roman, had ze 14 jaar gewerkt, over de Tempeliers gemaakt. Dat was een fantastisch boek.
0: Ja, ik ken het, hè. Ik weet dat heel veel mensen het niet kennen. Maar ik heb het inderdaad in de jaren 90 gelezen en ik vond het fantastisch. En het is een fantastische schrijfster, maar heel veel mensen kennen haar niet.
1: Nee, en ze is overleden in 2010.
0: Ja.
1: Eerst aan borstkanker, later botkanker.
0: Ja.
1: Ze ligt op de begraafplaats in Schorl.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze heeft echt geweldig werk gemaakt. En ze had enorm veel research. En Helle Hazen zei tegen mij ook van, Hannie Altes is gewoon uniek op haar gebied. Maar de erkenning kreeg ze echt eerder in het buitenland, zeg maar, in
0: dan
1: Duitsland.
0: In Nederland, ja.
1: Ja, in Spanje is bijvoorbeeld van Non Nobis zijn 20 drukken gemaakt.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En die gingen ook naar Chili, Argentinië, Mexico lag het in stapels. Dus wat dat betreft, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod.
0: Uh-huh.
1: Die heeft veel meer erkenning gehad met Hoe duur was de suiker. Dat hebben we ook verfilmd.
0: Ja,
1: ik ben 13 jaar mee bezig geweest om dat te filmen.
0: Ja.
1: Dan Hannie. Hannie ligt ook in de persoon. Hannie was heel bescheiden. Was wel heel erudiet, zeg mm-hmm. maar. Maar te lief of te... Nou ja, als je vergelijkt met Cynthia, die wordt nu 90. Dat is een fantastische persoonlijkheid. Die ook niet van zich af laat bijten. Wij hebben de slavernij, hebben wij al over geschreven. In de jaren 90. Het was Black... Black Huppelepup was er nog niet.
0: Black Lives Matter bedoel je. Ja. Maar dus, het begon dus wel klein met het boekje van je schoonzus.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk in al die jaren wel steeds groter en groter geworden.
1: Het zijn 600 boeken die ik heb uitgegeven.
0: Ja,
1: 600
0: precies.
1: boeken. Met vaak enorme, ja, toch wel heel veel risico.
0: Ja.
1: Heeft echt miljoenen, tonnen tot miljoenen gekost. Maar ik deed het gewoon. En er kwam gelukkig ook genoeg binnen. En af en toe had ik ook klappers, zeg maar. Dus later kwam bijvoorbeeld Philip Frederiks. Daar heb ik 5 boeken van uitgegeven. Cynthia heb ik meer dan 10 boeken van uitgegeven. En toen kwam via Philip kwam het contact met Andrea Vrede in Rome. Maar ook met Peter Damkoer in Moskou. En hij heeft bijvoorbeeld meer dan 10 boeken gemaakt. En daar zat bijvoorbeeld Moskou zijn gekke huis bij... Nou, dat was gauw 10, 20.000. Dus als je die boeken had, kon je weer andere dingen doen. Hè? Dus je ook, we hebben bijvoorbeeld een Surinaamse klassieke reeks. En hebben gewoon, dat kostte alleen maar geld eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar dat kon je doen, omdat je met hoe duur was de suiker... een succes in
0: genoeg, huis had. Ja, precies. Dus er is altijd een afweging tussen inhoud en commercie.
1: Ja.
0: Dus als het kan qua financiën... dan kun je ook een ander boek uitgeven.
1: Juist. Dus, dus het hele succesvolle maakt het minder succesvolle mogelijk.
0: Ja.
1: En ik vergelijk het ook met mijn platentijd. We hadden heel vaak... We hadden bijvoorbeeld Earth and Fire of we hadden Sandy Coast... bijvoorbeeld bij Polydor. Of we hadden... Nou, Sandy Coast hadden we niet, maar we hadden... Earth and Fire, we hadden Golden Earring. En die deed het heel erg goed. Maar dan kwam je heel vaak met een onbekende artiest. En dan vaak begreep ik dat niet. Dan was ik ook wel eens boos. Waarom schrijven jullie daar niet over? Want die verdient juist die aandacht. Golden Earring, dat weten we wel. He, dat is al een gevestigde naam, snap mm-hmm. je? En dat is hetzelfde als met boeken.
0: Ja.
1: Daar zit geen verschil in. Dus je hebt altijd de succesvolle. En waarom gaat de pers nou altijd, de media... waarom gaan ze nou altijd naar die succesvolle? Waarom niet eens een keer naar die mensen die het ook verdienen? Ja, die het net zo goed verdienen.
0: Het zegt niks over kwaliteit natuurlijk.
1: Nee, want soms zitten er kwalitatief hele goede dingen bij. Maar die breken niet door.
0: Ja.
1: Ondanks al je inspanning, hè, dus om het op tv te krijgen... of radio of in de krant, dan... Op een of andere manier doet het publiek het niet. Het publiek zie je ook heel vaak loopt zichzelf voorbij of loopt achter elkaar. Ze hebben iets in hun hoofd
0: mm-hmm.
1: en dat willen ze hebben. En dan kun je zeggen, ja, maar je moet dat doen, je moet dat doen. En dan zeggen ze nee. Nee, dan zijn ze niet te vermurwen. Dat is toch heel raar.
0: Ja. Is dat veranderd in al die jaren of is het een beetje hetzelfde gebleven?
1: Voor mij is het wel hetzelfde gebleven.
0: Ja.
1: Ik zie geen verschil.
0: En kun je niet echt de vinger erop leggen wat dan wel gaat werken en niet gaat werken?
1: Nou ja, het is een beetje
0: behalve
1: van...
0: als het een bekende schrijver is natuurlijk, maar...
1: Ja, kijk, ik heb ook een aantal debuten opnieuw uitgegeven. Dus
0: ja.
1: Waaronder ook Conserven van Hermans.
0: Mm-hmm.
1: Dat is overigens verschenen nadat Hermans was overleden. Maar zijn zoon Ruprecht heeft gezegd... ik vind dat jij dat opnieuw kunt uitgeven. Toen hebben we een soort serie gemaakt van klassieken. Hè, de moderne klassieken als het ware. En er zat ook het debuut bij van Gerard Reven. Het debuut van Harry Moeders. Het debuut van Hermans. Gerrit Krol, Bernlef.
0: Mm-hmm.
1: En die gaf ik dan gebonden uit. Hè, met een leeslintje erbij en zo. En dat vond ik een hele eer. Maar Hermans had een groot probleem. Dat wist ik helemaal niet. Maar toen hoorde ik later van zijn vrouw Emmy. Dat Conserven was eigenlijk een mislukking. Dat wil zeggen, in 1947 was Geert Lubberhuizen niet geïnteresseerd. Geert van Oorschot niet. En John Meulenhof, die wilde het niet uitgeven.
0: De grote uitgeverijen ja, hebben het over dan, ja.
1: Ja, dus hij was gefrustreerd. En toen kwam hij te bus bij een onbekende Surinaamse uitgever, Wim Salm. En die had het typoscript had hij gewoon ergens laten liggen in Eilders. En gelukkig, zegt Hermans, gelukkig was er een doorschrift. Want alles ging dus op die...
0: Ja.
1: Mm-hmm. Zo yes. ging dat toen in die tijd.
0: Ja.
1: Dus daardoor kwam het boek toch uit. Maar die Wim Salm, die ging over een half jaar, drie kwart jaar, ging die failliet. Ja, die zat ook vaak in de kroeg. Dus eigenlijk was het wel heel logisch. Dus die Hermans dacht van, ja, het is niks. Toen is het later in 3 melodramas door Van Oorschot opnieuw uitgegeven. Dat wil zeggen in die serie.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder ook de Roos van Molokai. En toen, ja, heeft Hermans heeft dus altijd gedacht van, nou, dit is niks.
0: Ja, en toen ging het wel lopen.
1: Ik vond het bijzonder.
0: Ja.
1: En toen heb ik aan dus Ruprecht zoon gevraagd, mag ik het opnieuw uitgeven? En tot verbazing ook van de van Oorschot mens, van zijn licentie uitgaan, mocht ik het opnieuw uitgeven.
0: Ja, maar je kunt dus eigenlijk niet zeggen, het is soms ook wel toeval dan, dat iets wel lukt en iets niet lukt. Zeker met debuut uitgaven.
1: Ja, dat is nooit te zeggen.
0: Nee.
1: Het is ook heel merkwaardig. Hè? Dus we hebben, ik ben bij Mollies, ik heb met hem over zijn debuut gesproken. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb een boek gemaakt, mijn eerste debuut, 30 schrijversdebuten. En daarin heeft hij het over zijn debuut en dan vertelt hij iets en zo. En op een bepaald moment hebben wij dat ook opnieuw uitgegeven. Dus ook, en dat is eigenlijk wel heel leuk. Want op een gegeven moment belde hij mij op. En ik had hem een brief gestuurd. Ik had hem ook een voorschot aangeboden. Want zonder voorschotten kwam je nergens. En dan belde hij een half jaar later op. Hij zei, gaat het plan nog door? Ik zeg, natuurlijk gaat het plan door. Oké, nou dan moeten we het regelen. En dan moeten we eens afspreken en dan daarna bij Keizer en als het dan klaar is en zo. En toen kwam op een gegeven moment van één vandaag kwam filmen in Groet. En die kwam ook daarna naar de Leidse Kade om Harry te filmen. En daar was de reportage geboren rondom dat debuut. En, en dan even later zaten we dus in Keizer. En Harry zat met nog de man die de inleiding heeft geschreven. En nou, die sancerre, die smaakt wel erg lekker, hè? Ik zeg, ja. Dat was geloof ik €30 of €30, ik weet niet meer. Nou, zullen we er nog één bestellen? Ja, natuurlijk, kan het schelen. Nou, dan ging er weer eentje van €30. Ja. Puntje.
0: Ja.
1: Maar goed, dat hoorde er ook bij. En het is ook een beetje, het zijn ook net halve artiesten natuurlijk.
0: Ja, zeker. We hebben over dat voorschot gesproken. Je moet natuurlijk ook wel een schrijver voorschot geven. Want hij of zij kan niet van de wind leven.
1: Nee,
0: dat geldt ook voor beeldkunstenaars. Hè? Dus dat voorschot is in die zin belangrijk.
1: Ja.
0: Ja. We gaan ook even naar muziek, hè?
1: Ja, is goed.
0: Ja. We gaan naar de CD, Dedicated to the Bird.
1: Ja.
0: Love.
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Wat dat bij aan de hand
0: Mother
1: is.
0: Mother Nature, gaan we naar luisteren.
1: Ik heb toen ik 19 was in Noorwegen gewoond. 8 maanden. En ik heb daar een groep ontdekt. Die had het Songfestival gewonnen in Noorwegen. Maar dat was alleen een Noorse jongen en een Noorse meisje. Maar ze hadden eigenlijk ook een derde figuur. En dat was een Indiase student. En die speelde bamboefluit. En dit is Mother Nature met Satnam Singh. Op bamboefluit.
0: Oké, we gaan luisteren naar Mother Nature.
1: En daar hadden we dus een singeltje. En dat singeltje is 's nachts gemaakt. Omdat ze net die Songfestival, die hit hadden gemaakt. Maar zonder Satnam Singh.
0: Oké.
1: Maar nu met
0: Mother Nature.

0: En dat was Oriental Sunshine met Mother Nature, uitgekozen door Kees de Bakker. Ik praat met Kees onder andere over natuurlijk uitgeverij Conserve, waar hij eigenaar van is. En ook natuurlijk alle boeken die hij heeft uitgegeven. Kees, je hebt een hele range aan onderwerpen. Hè? Het gaat van literatuur tot muziek tot filosofie, geschiedenis. Je hebt een hele breed scala in de uitgeverij. Is dat een bewuste keuze geweest?
1: Nee, eigenlijk. Ik heb MO Nederlands gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb het niet afgemaakt in het derde jaar. Maar ik twijfelde of ik geschiedenis zou doen. Want geschiedenis en Nederlands, dat vond ik alle twee interessant. Ik heb uiteindelijk toch gekozen voor Nederlands. En daar heb ik ook wel iets aan gehad. Maar toen ik eenmaal met schrijvers bezig was, en via het AD of Boekblad, toen had ik er helemaal geen behoefte meer aan om dat te doen. Dus ik heb 3 jaar op de PABO in Haarlem gezeten. Keurig in de banken en zo. Maar ja, dat waren grotendeels onderwijzers. En die wilden eigenlijk alleen maar een papiertje halen.
0: Ja, dat is toch iets anders dan inderdaad het vak, hè?
1: En die konden ook niet op stel schrijven of zo, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat konden ze helemaal niet.
0: Ze
1: waren echt theoretisch geïnteresseerd en niet zozeer, zoals ik, meer in literatuur.
0: Ja.
1: Dan kon ik het ook heel goed met een aantal docenten hebben die vooral over literatuur hadden. Dan kon ik zo rustig over Bakhuizen van de Brink, want die was dus verloofd met Truitje Bosboom Toussaint. En dat is ook later uitgeraakt, want hij had een liefje in Luik, Julie Simon. En ik vertelde zo dat hele verhaal 20 minuten, ze kwamen niet tussen. En dan krijgen we een 8 of zo, weet ik wel.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk je eigen interesse.
1: Ja,
0: dat is ook de uitgeverij.
1: Ja.
0: En in hoeverre heeft je vrouw daar invloed op?
1: Nou, die heeft terzijde. Ze doet nu bijvoorbeeld nog wel het magazijn of zo.
0: Ja.
1: Maar ze heeft nu een volkstuin. Hè, dus ze is dag en nacht met 270 vierkante meter grond bezig. Met aardappeltjes en met sla en spinazie en noem maar op. Maar ze is heel creatief. Ze maakt ook foto's. Ze heeft ook die foto's gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ze is eigenlijk echt veel te bescheiden. In vergelijking met mij. Te bescheiden. Maar ze is heel creatief. Ze kan van alles. Ze kan potten bakken. Ze kan heel goed koken. Vooral Indisch koken. Ze is geboren in Sumatra. En Nederlandse. En in die tijd had je de stand plaatsen, weet je wel. Dan ging je van de ene plaats naar de andere plaats. Nou, haar vader was dus ook. Werkte dus voor een maatschappij.
0: Ja.
1: Enfin, dus haar inbreng is eigenlijk heel groot. Maar het is zoveel dat je het bijna niet kunt omschrijven.
0: Ja, en hebben jullie het altijd met z'n tweeën gedaan? Maar ik neem aan dat je ook wel wat werknemers hebt, of niet?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik heb 600 boeken uitgegeven. Maar dat waren rechtstreeks contacten met de auteurs.
0: Ja.
1: Dat was wel zo. Bijvoorbeeld Cynthia maakte er 10. Hè, dus alle historische romans. Hanny maakte er ook bijna 10. Peter Damcourt 10. Maar er waren natuurlijk ook heel veel individuele auteurs die met 1 boek of 2 boeken kwamen. En dat vergde ook begeleiding. Dus redactie, nakijken. Maar ik was zelf als oud-perschef heel goed in promotie. Hè? Dus zorgen dat het in de krant kwam, dat het op de radio kwam, dat de televisie kwam, voor zover mogelijk. Want ik vond ook vaak dat de uitgevers in Amsterdam natuurlijk weer voorrang kregen. En daar werd ik wel eens boos over natuurlijk. Moest je ook niet te veel doen, want dan jaagde je weer.
0: Ja, dan kom je helemaal niet meer aan bod.
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Dus je moest ontzettend uitkijken dat je toch wel een beetje diplomatiek dat soort dingen zei.
0: Dus je hebt eigenlijk alles zelf gedaan.
1: Ja.
0: Van promotie tot redigeren, ja, tot uitgeven, tot
1: 7 dagen in de week.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zeven, altijd. En wel met volledige passie.
0: Ja.
1: Alleen ik kreeg in 2017 kreeg ik een ernstige ziekte.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaf me een enorme klap. Want dat was Merkel celcarcinoom, dus een vorm van kanker.
0: Mm-hmm.
1: Waar ik godzijdank goed uitgekomen ben. Ik heb 2 operaties gehad. Ik heb zo'n lymfeödeem in mijn linkerarm. De eerste operatie was bij de pols en de tweede keer was het onder de oksel. Toen dacht ja, ik vandaag morgen dan ben ik er niet meer en dan moet mijn vrouw en dochter en zoon die moeten dat allemaal oplossen. Dus ik moet gewoon toch iets regelen. Toen is uiteindelijk merendeel van de voorraad is naar Singel Uitgeverij, niet de minste,
0: zit
1: in Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: Met Neigen van Ditmar, met Querido, met Arbeiderspers. Dus hele goede partij. Maar ik heb nog een klein beetje gehouden. Zoals bijvoorbeeld de boeken over Bergen, Alkmaar, Schorel. Dat zei Paulien Loerts van Single Oaks. Dus dat moet je eigenlijk houden en dat moet je gewoon koesteren. En dat heb ik ook zo gedaan. Dus ik ben eigenlijk nog steeds uitgever. Eind van het jaar gaat een... Dat gaat ook naar een ander toe.
0: Ja.
1: En dan ben ik echt een beetje.
0: Dan ga je echt met pensioen.
1: Maar nou, ik heb nooit het gevoel dat ik met pensioen. Nee, dat weet je, kunstenaars, dat weet je.
0: Dat klopt.
1: Kunstenaars, uitgeven is in feite ook een kunstenaar.
0: We gaan ook nooit met pensioen.
1: Je gaat niet met pensioen.
0: Dat klopt.
1: Je kan niet met pensioen eigenlijk. Ik heb ook een column in Bergs Nieuwsblad. Elke maand, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik schrijf ook dingen voor AZ. Ik interview trainers en. Mensen die analyseren voor de media. Dus ik ben op allerlei vlakken nog wel heel actief.
0: Ja, gelukkig maar. En je bent er nog.
1: Ja, maar dat had weinig gescheeld.
0: Zeker, ja.
1: En ik heb afgelopen donderdag mijn controle gehad bij de chirurg. En dat was godzijdank weer helemaal goed. Dus hij zei, volgend jaar is het 10 jaar geleden. Volgens mij is het een jaar later. Maar in ieder geval... Je kunt eigenlijk beslissen of je geen controle meer wil.
0: Oh ja.
1: Maar dat vind ik ook te eng.
0: Ja, nee, dat blijf je gewoon doen.
1: Ja, want ik denk als je prima, wat overkomt...
0: Ja, dan ben je er ook weer gewoon snel bij.
1: Ja, en anders ben je te laat.
0: Klopt.
1: En ik wil niet te laat zijn.
0: Dus nee, dat snap ik.
1: Ik wil wel op tijd zijn.
0: Ja, het leven is nog zo leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: toch?
1: Vind ik wel, ja. Ik heb een heel leuk gezin en wij wonen prachtig in Groet.
0: Ja, ja dus, gelukkig maar. Ja, toch? Ja.
1: Ja.
0: Hey, en er ligt ook een heel mooi boek nog voor je, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik gemaakt in 1985, 86 met Herman Arnolds. Dat was een verzamelaar van allerlei boekenweekgeschenken. Ik was helemaal niet zo erg verzamelachtig. Maar ik was meer van de redactionele kant. Dus we hebben een aantal schrijvers. Remco Kampert, Maarten het Hart. Maar ook veel ouderen. Olaf de Landel.
0: Ja, het is het boekenweekgeschenk. Tot wanneer?
1: Een samenvatting van de 50 boekenweekgeschenken 1932-1985.
0: Ja, precies. En voor de luisteraar die dat niet weet, het boekenweekgeschenk bestaat nog steeds. Hè?
1: Ja.
0: Wordt nog steeds elk jaar uitgegeven. En inderdaad, het is ook een collectors item geworden.
1: Ja, absoluut. Ja. Wij hebben er echt veel plezier aan gehad. En ik was toen op dat moment natuurlijk eindredacteur van Boekblad. Dus had ook wel toegang tot zowel de CPNB die het ons gevraagd heeft... Als de auteurs, zeg maar, en de uitgevers. Want heel vaak moest uitgever natuurlijk ook gevraagd worden... wat vind je ervan en hoe is het gegaan destijds. En de auteurs, voor zover nog leefde... en Teun de Vries heb ik een aantal keren contact mee gehad. En dat was weer heel leuk, omdat hij ook dat boek over... Het meisje met rode haar heeft geschreven...
0: Ja.
1: En toevallig ken ik de regisseur die het boek heeft verfilmd. En zo is de wereld heel klein.
0: Ja, het is ook wel een waardevol document natuurlijk, hè? Zo'n verzameling boekenweekgeschenken.
1: Ja.
0: Zijn er nog, ken je nog mensen die ze allemaal nog hebben? Of
1: nou,
0: is dat
1: zegt Herman Arnolds. Dat is de man. Hij woont in Os.
0: Ja.
1: Herman heeft alles. Alles, denk ik. Hij heeft alles. Houdt het bij. Ik hou dat niet zo bij, maar
0: nee.
1: Dat is zijn grote kracht is dat hij echt alles bijhoudt. Dus alle ontwikkelingen en zo blijft hij gewoon doen. En zo nu dan hebben we ook wel contact.
0: Ja, we gaan nog even naar muziek en dan gaan we naar de agenda.
1: Okay.
0: We gaan naar Clarence White. Wie is Clarence White?
1: Juist. Nou, dan gaan we weer terug naar mijn platentijd. Voordat ik... Ja, in het begin van CBS, grammofoonplaten, moest ik de Birds begeleiden. De Birds kwamen naar Nederland. En die kwamen aan in 16-hoven. En in 16-hoven, er stond een soort tafeltje en er lag wat wit poeder op. En ik dacht, nou, dat is een soort meel of zo. Hè? Wat zal het zijn? Ik weet het niet. En zegt meneer Clarence White, hij zegt, do you want to snuff some cocaine?
0: Oh, ja.
1: Hallo.
0: Je voelt hem aankomen.
1: Ik geloof dat ik uit West-Friesland kom en cocaine, wat is dat eigenlijk? Gelukkig wist ik dat niet. Heel dom misschien, maar had ik natuurlijk al moeten weten. Enfin, dat bleek gewoon cocaïne te zijn.
0: Ja.
1: Maar het trieste is dat Clarence 2 jaar later werd doodgereden door een dronken automobilist... Hij heeft daarna dus nog 2 jaar geleefd.
0: Oké.
1: Okay. Ingrid zegt wel eens, als jij met mensen spreekt... gaan ze heel vaak dood daarna.
0: Is dat zo?
1: Ja, oh. Ja, nou ja, het dus kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar ik vond het wel heel sneu. Ik bedoel, Clarence was dus samen met Skip Bettin en Roger McQueen. Dat waren op dat moment waren dus heel belangrijke birds. Zeg maar. Ze kwamen in Nederland aan.
0: Precies, ja.
1: En deze man, 2 jaar later, was hij echt finito.
0: Ja,
1: en dit zijn dus herinneringen van 10 jaar... Masters, hè, daar hebben ze. En hij zat ook in de hillbilly, zeg maar, het genre. En die dood gun ik hem natuurlijk ook niet. Dat is
0: uiteraard. Ja.
1: Dat heb je niet verdiend.
0: Nee, ik vroeg natuurlijk nou wel net eigenlijk heel dom. Want iemand die nu luistert en die zegt, wat voor vraag stel jij nou? Wie is nou Clarence White? Had ik natuurlijk wel moeten weten. Ik ken de birds natuurlijk wel. Maar ik ken de naam niet.
1: Clarence White, hè, dacht ik later ook die naam. Clarence White, cocaïne White.
0: Ja. Dat past wel. En we gaan luisteren naar Nashville West.
1: Ja. Van Clarence.
0: Ja, oké. Okay, goed. Nashville West.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet.
1: Ja, in Kunstleidplein Alkmaar is nog steeds te zien Ode aan het Water. Tot en met 23 augustus. En dan ook tot en met 23 augustus in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Misschien iets voor jou, Kees. Millie Scott, A Forgotten Treasure of Dutch Jazz in het Allard Pierson.
2: Ja, ik heb jullie wel zien optreden.
1: Ja, zeker. Oké, tot en met 30 augustus het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB in Museum Kranenburg in Bergen. En tot en met 2 september Katrien Magens in het Grafisch Atelier Alkmaar. En kijk vooral even op de website van het Grafisch Atelier Alkmaar voor de tijden. Tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En dan is laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Kees met Ghost Riders in the Sky, ook uitgekozen door Kees. Kees, we gaan het even hebben over de literaire wandeling, want die is aanstaande zondag.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en wat houdt het in? Natuurlijk literaire wandeling, ja. Dat snap ik wel. Je moet gaan lopen,
1: ja.
0: En ondertussen?
1: Vanuit camping Eldorado om 11 uur gaan we langs de huizen van een aantal schrijvers. En beginnen bij Chris van Geel. En Chris van Geel die ruilde met John Redeker, want die heeft het monument op de Dam gemaakt.
0: De dichter Chris van Geel.
1: Dichter Chris van Geel?
0: Ja, ja.
1: Ja, die heeft daar ook gewoond met Ellie de Waard.
0: Ik ken zijn gedicht met spinnen.
1: Ja.
0: Ken je dat gedicht? Nou, ik zoek het zo op. Ja. Fantastisch. Ik vertelde net dat ik ook Nederlands gestudeerd heb. En Chris van Geel heb ik ooit gehad bij poëzie.
1: Oké, okay, ja, klopt, ja. Inderdaad. Hij heeft heel het gedichten, kleine gedichtjes gemaakt, zeg maar. Maar hij woonde dus, hij had iets van 8 vriendinnen. Maar hij woonde dus aan de Achterweg. En dat is het huis van John Redeker. Hij heeft dus ruilde met John Redeker. John Redeker was bezig met het monument op de Dam. En Chris heeft daar een aantal jaren gewoond. Dan gaan we verder langs de familie Romein. Mm-hmm. Annie Romein Verschoor heeft Omzien in Verwondering geschreven en een privédomein. Dan gaan we ietsje verder op naar de Wagenmakersweg, waar Karel van Dreven een huis heeft. En aan de overkant is Jean Durieu, dat wil zeggen de dokter van Jean Durieu, de man van Paulus de Boskabouter. En dan gaan we de polder in en dan gaan we naar het Witte Huis, de zomerwoning van Tjalling Dijkstra, die daar ook heel veel kunstenaars ontving. En dan gaan we door de polder heen, laten we even lekker doorwaaien. En dan vertel ik ze van tevoren, we gaan straks langs het huis van de familie Brussen. Waar Mark is geboren en waar Peter 6 weken was toen ze er kwamen wonen. Kees en Jan waren al lang uit huis. Kees Brussen, Jan Brussen zat in Parijs. Maar het is nog lawaaierig op de Herenweg. Dus dan vertel ik dat verhaal eerst even rustig op een bankje aan de mensen. Nou, en dan gaan we naar de Paardenhemel. En de Paardenhemel, daar heeft Gerard Reven zijn eerste regels geschreven voor de avonden. En dat was in de jaren 30 en er was geen stroom en er was geen elektriciteit, er was geen water. Dus men ging kamperen onder andere, de huisjes die waren er nog niet. En later kwamen de huisjes en daar heeft Neeltje Maria Min haar dichtbundel Kindsbeen geschreven. Nou, dat is eigenlijk kort een beetje het repertoire waar we langs gaan. Het duurt 2 uur. Mm-hmm. En dan daarna gaan we nog met een paar mensen eten, lunchen. Dat is dan voor eigen rekening.
0: Ja.
1: En dan zijn we echt, hebben we 2 uur gehad. En mensen kunnen dan vragen stellen. En ik vertel natuurlijk leuke dingen daarover.
0: En het begint om 11 uur. Maar als je op wil geven, bij wie kan dat?
1: Dan moet je dat doen via info@conserve.nl.
0: Ja.
1: Of via een appnummer 06-208-218-18.
0: Kijk, mooi.
1: Ja, heb je alles bij elkaar.
0: Ja, en 2 uurtjes duurt het. En veel informatie natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja, en het kost ook nog wat. Het is €25.
0: Nou, vooruit.
1: Maar voor die €25 kan je een boek uitzoeken. Het hoeft je dus eigenlijk helemaal niks te kosten.
0: Kijk.
1: Er zijn dus boeken. Hier begint de Victoria over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren of Berg aan de Zee. Hier schijnt de zon over Schorl. Hier ligt Hemelrijk, dat gaat over Begraafplaats van Bergen, van Bob Polak. En dus eigenlijk is het men heeft een merabwaar. Het is ontzettend gezellig. En ook die camping Eldorado heeft fantastische koffie en appelgebak. Dus,
0: een aanrader. Dus als u nog een uitje zoekt voor aanstaande zondag, kan ik zeker aanraden.
1: Oké, okay, nou,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Toch? Ja,
1: ik hoop dat iedereen komt.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Dat doen we sinds 2015.
0: Ja.
1: Het idee kwam van Bert van Baar. Bert van Baar is een zanger, entrepreneur en singer-songwriter, zal ik maar zeggen. Hij heeft ook een Noord-Hollandse volkslied gezongen. Hij is zeer allround en heel toevallig in de jaren 70... toen ik 3 jaar bij het Noord-Hollandse Dagblad werkte, was hij mijn collega. Hm. Dus de wereld is klein. Ook daar was Margriet Brandsma.
0: Ja, kijk. Ja, ja.
1: Alle twee uit Sint-Pancras. Dat is toch wel een dorp waar ook J. Bernelef vandaan
0: Zeker.
1: Kwam.
0: Zeker. Wat is dat toch een rijke omgeving eigenlijk. Hè? Wat
1: Heel
0: we misschien niet
1: omgeving.
0: Altijd weten. Hè? Ja. Rijk aan talent en schrijvers, dichters, kunstenaars, muzikanten, noem maar op.
1: Er wordt heel vaak gezegd van Bergen is het kunstenaarsdorp.
0: Nee, joh,
1: nou, het kunstenaarsdorp is in groet, hoor.
0: Ja.
1: Schorel is nog een beetje aan het slapen als Groet al lang wakker is.
0: Ja.
1: Groet zijn meer dan 100 kunstenaars te vinden.
0: Nou, zeker ook deze regio. Dat merken we ook altijd in dit programma. Want dat vertelde ik, hè, dit programma bestaat 20 jaar dit jaar. En ik heb nog steeds mensen die ik uitnodig en die ik niet ken of nog nooit in het programma gehad heb. En al die jaren gaat dat zo.
1: Dus... Ja, dus dat is toch al een teken eigenlijk aan de wand.
0: Absoluut.
1: En ook zo, kijk, ik zeg niet, ik wil het niet beledigend zeggen voor Bergen of voor Egmond of wat dan ook.
0: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon zo dat hier de kunst enorm leeft. En dat vind ik eigenlijk ook het leuke. En dan zelf ben ik, ik was 3 jaar voorzitter van de Duinstichting. Mm-hmm. Dus ik heb enorm geknokt voor het behoud van de dennenbomen in de Schorlse duinen. En helaas, helaas wordt er weer het nodige gekapt. En het gaat maar door. En dat is niet Staatsbosbeheer, het is niet PBN. Maar het is vooral de provincie waar een paar ambtenaren zitten die gewoon willen dat dat gebeurt. Mm. En ja, straks houden we misschien nog de helft van de bomen over als het zo doorgaat. Mm. Wat natuurlijk eigenlijk onjuist is. Er is veel toerisme. Nou, mensen vinden het juist fijn om schaduw te hebben. Je hebt het nu over de groene steden en zo.
0: Tuurlijk.
1: Erg leuk, hoor.
0: Ja.
1: Maar laat mezelf niet vergeten dat we hier ook bomen hebben.
0: En hoorde ik nou laatst dat ook het bezoekerscentrum Schorel met de sluiting wordt bedreigd?
1: Ja, zeker, inderdaad. Ja. Ik wou er een stuk aan wijden in Bergens Nieuwsblad. Maar toen was er opeens een voorlichter van Staatsbosbeheer. Die zei van, nou, we gaan voortaan de interviews met de mensen die gaan wij coördineren. Dus in Amersfoort wordt er een soort rem opgezet.
0: Dan weet je al hoe laat het is eigenlijk.
1: Ja, ja. Dan denk ik van, waar bemoei je je mee? Ik wil gewoon met één iemand die daar de toko runt.
0: En wat is dan de reden om het te sluiten?
1: Ik heb geen idee. Ik denk gewoon, kijk, Staatsbosbeheer, dat ze op veilig zitten. Hè, dus dat ze gewoon die bomen willen kappen in opdracht van de provincie. Daar krijgen ze gewoon geld voor. Mm. Gewoon betaald, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze zijn gewoon een soort slaafje van de provincie. Want ik weet gewoon dat er misschien wel 100 vrijwilligers zijn die in dat ontmoetingscentrum hun werk doen.
0: Ja, zeker.
1: En dat er maar 2 tot 6 maximaal mensen in vaste dienst zijn.
0: Ja, dus het zou de financiële kant zou eigenlijk geen probleem moeten zijn.
1: Nee, en het is ook iemand heeft bijvoorbeeld in Volkskrant of een andere krant gezegd van dat het schandalig was. Dat het gewoon een taak is van de overheid, dat wil zeggen de taak ook van Staatsbosbeheer, om promotie te maken voor de natuur, dingen te vertellen.
0: Ja.
1: Ze organiseren ook heel veel
0: zeker,
1: dingen.
0: Zeker, er gaat ook een heel leuk treintje altijd. Hè, het zonnetreintje.
1: Ja, die zal misschien ook wel failliet gaan als het zo doorgaat.
0: Maar waarom? Waarom? Want het is een goed bezocht centrum volgens mij. Als ik er kom, dan is het altijd druk.
1: Het is bijna een soort zelfmoord van Staatsbosbeheer.
0: Ja, heel raar.
1: Dat vind ik het nadeel, is dat het vroeger, het is geprivatiseerd. Hè?
0: Ja.
1: Als het dus gewoon nu een onderdeel was van het Rijk nog steeds, dan zou dit niet gebeuren, denk ik.
0: Het is nu wel een handtekeningactie, begrijp ik.
1: Men wil gewoon 40.000 handtekeningen ophalen.
0: Ja.
1: En dan moet de Tweede Kamer ernaar kijken of in ieder geval een overheidsinstantie ingrijpen. Maar het is, ik vind het te triest voor woorden, eerlijk
0: gezegd.
1: Dat
0: is het ook. Ja, absoluut.
1: Want het is ook voor de bevolking van Schorel en Groet, is het gewoon ook een soort ontmoetingscentrum. Hè? En nou is het zo dat er komt straks een nieuwe wethouder van GroenLinks, van Pro. Mm-hmm. En ik zit in het interim bestuur van Pro.
0: Dus dat zou een voordeel kunnen zijn?
1: Ja, dan zouden we misschien kunnen denken dat dit een gebouw kan worden voor de gemeenschap, zeg maar. En dan zou je bijvoorbeeld ook een atelier of een ruimte kunnen doen voor kunstenaars. Daar is Rob Bloemkolk raadslid mee bezig. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Het moet gewoon zo blijven.
0: Het moet gewoon blijven, ja, precies. Ja. Ja, we gaan nog even naar muziek, hoor. Want anders redden we Towns van Zandt niet met Emmylou Harris. Ja, prachtig, toch? We gaan luisteren naar If I Needed You.

0: En dat waren Towns Van Zandt met Emily Harris. Ja, If I Needed You, ook uitgekozen door Kees. Kees, je hebt nog een heel stapeltje hele mooie uitschuiven voor je liggen. Over deze omgeving, hè? Alkmaar, Bergen, Schorel, et cetera. Ja, je noemde het net al even, hè? Maar dat is zo'n aparte uitgave geweest.
1: Ja, daar ben ik mee begonnen. En dat eigenlijk ook was toen destijds wat Paulien Loets van Single Uitgeverij ook zei. Het is iets wat je zelf gemaakt hebt. Samengesteld ook. Hier begint de victorie over Alkmaar. Hier is het paradijs niet verloren, Bergen aan Zee. Hier schijnt de zon. Dat is dus eigenlijk een soort traditioneel boek wat iedereen wil hebben als ze meedoen aan die wandeling. Over Schorel, Groet, Kamperduin. Dan een boek van Bob Polak, Hier ligt Hemelrijk. Over de begraafplaats van Bergen. Waar dus ook Lucebert ligt en tal van anderen. En dan tot slot, eigenlijk min of meer in dezelfde serie, wijkt een beetje van af, is het Kamp Schorel van Albert Boer. En dat is een hebbeding van mensen die altijd naar de herdenking gaan in juni.
0: 5 mei, juni. Die herdenking, ja, precies. Ja.
1: 11 juni.
0: Ja, maar het heeft wel met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk
1: te
0: maken.
1: Absoluut, de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft de Wilde Bie heeft daar een speciale tekening van gemaakt. En Henk ten Berg heeft daar een inleiding bij gemaakt. Want dus dat was de derde druk, want die eerste twee drukken zijn door Schollewald gemaakt. Dus, ik had beloofd om het nog een keer te heruitgeven. Dat heb ik dus bij deze ook gedaan.
0: En wel altijd een kunstwerk ook op de voorpagina, de voorkant.
1: Ja, voor de omslag elke
0: en
1: keer.
0: En kunstenaars uit deze omgeving ook. Ja, ik zag Pauline Bakker voorbij komen.
1: Ja, Min en Harry Kuiten bij Hier schijnt de zon. Jongens, Schelkens bij Bergen aan Zee. En Pauline Bakker bij Alkmaar.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, en dan hebben we ook nog een onderwerp. Hè. Op je website staat die sowieso heel duidelijk. Maar jullie hebben ook gewoon nog een leessite. Hè,
1: ja, inderdaad.
0: Waar je als lezer mee kunt doen. Als een soort boekenclub.
1: Ja, ik heb ongeveer zo'n 1000, meer dan 1000 recensies. Zijn er sinds 2020 besproken, zeg maar. Ik heb een team van 5 vaste medewerkers. Ik had er 16, maar uiteindelijk zijn het 5 vaste kernleden geweest. Waarvan Sonja de Jong degene is die het meeste aanlevert. Elke week meer dan 3 recensies. Dikke Scully, leraar Nederlands in Heilo. Ook regelmatig Koven Gemert, zwager van Jeroen Krabbe.
0: Ja.
1: Hans Visser van Noord-Hollands Dagblad. Die Indië doet en Indonesië. En op die manier blijven we blij. Ik ben zelf een liefhebber van de Scandinavische thriller.
0: Van de Scandinavische. Ik zit te kijken bij Maria Adolfsson, onder andere.
1: Ja, heb ik ook.
0: En dan komt er een recensie op te staan. En dan kun je als lezer wat
1: ja, kun je mee doen wat je wil natuurlijk.
0: Ja,
1: dat laat ik verder aan de lezer over.
0: Ja.
1: En ik probeer ook het eind niet te verklappen. Want het is toch niet zo leuk als ze weten van hoe het eindigt. Maar er zitten zeer interessante auteurs bij. Ook uit Zweden, uit Noorwegen, uit Finland, uit IJsland. Dat heb ik zo ontdekt. En door het feit dat ik natuurlijk daar gewoond heb, spreek ik ook een beetje Noors. Volg ik dat gewoon extra met extra veel belangstelling.
0: En krijg je ook wel reacties terug van mensen die ook gelezen hebben en dan reageren op de recensie?
1: Nou, we geven de mensen de gelegenheid als ze willen. Hè. Dus als ze bijvoorbeeld ergens niet meer eens zijn, of als ze de feiten kloppen niet, of wat dan. Dan kunnen ze daar gewoon een reactie sturen.
0: Ja.
1: En die wordt dan ook opgenomen onderaan de recensie. En er zijn ook wel eens boze auteurs of zo die zeggen van, wat heb je nou gedaan? Ik heb het zo bedoeld. Weet je wel, nou oké.
0: Okay. Dat kan ook, ja.
1: Ja, zeg
0: tuurlijk.
1: Het maar. Ja. Ja, daar is alle vrijheid in. Het verschijnt elke week. Dus ik ben er wel bijna 20 uur per week mee bezig.
0: Zo.
1: Met het redigeren natuurlijk.
0: Ja.
1: En dus alles redigeer ik. En elke keer maak ik zelf al 1 of 2 nieuwe besprekingen. Dus.
0: Ja, en 5 medewerkers.
1: En je blijft ook bij natuurlijk.
0: Maar dat is het, hè?
1: Je blijft bij.
0: Ja, je blijft bij. Ja,
1: want het is, ik bedoel, de meeste, als wij gewoon, of mijn medewerkers zeggen, wil dat boek bespreken. Oh, er staat net de nieuwe Atte Jongstra, dus zo, over de man in, de bioloog uit Amerika. Nou, dan gaan we er gelijk achteraan en proberen dat boek zo snel mogelijk binnen te krijgen of te zorgen bij de verschillende recensenten. En dat doen we net alsof we heel erg belangrijk zijn natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
1: Ja, ja, maar je ziet wel dat uitgevers de online uitgevers of de online

0: We zijn aan het einde alweer gekomen van het programma. Jammer. Dankjewel. We hadden nog wel een uur door kunnen praten.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Want voorlopig ga je nog niet met pensioen.
1: Nee, absoluut.
0: Je blijft lekker doorgaan.
1: Ja.
0: Dat hopen we natuurlijk ook in goede gezondheid.
1: En jij ook.
0: Ja, dankjewel. Ja, zeker. We proberen 25 jaar.
1: Ja.
0: Dat gaan we toch wel echt proberen.
1: Ja,
0: dankjewel. Goed. Nogmaals, André ook bedankt. Aanstaande zondag de literaire wandeling. Dus als u mee wil wandelen, kijk, stuur even een mailtje naar info@uitgeverijconserve.nl.
1: info@conserve.nl.
0: Niet uitschrijven bij conserve.nl.
1: Nee, of app even 06-208-21818.
0: Oké, prima. Goed weekend en graag tot de volgende keer. En maak er wat van, ook in de kunst.
2: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
3: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
7: Agents die werken, Agent 24.
8: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
9: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie en service monteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
10: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
11: Jeroen van Kan uit het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste.

0: Amerikaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. In Heilo is de eerste fase van de reconstructie van de Vennewatersweg afgerond. De weg wordt opnieuw ingericht om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. In de eerste fase is het deel van de Vennewatersweg tussen het kruispunt met de lijnbaan en de tunnel aangepakt. Na de bouwvak gaat de tweede fase van start. In de tussentijd is de weg weer open voor verkeer. De ijsclub van Sint Pancras houdt deze zomer een succesvolle inzameling. De club heeft €15.000 nodig om een nieuw krabbelbaantje te realiseren. Dat is een kleine ijsbaan waarop kinderen kunnen leren schaatsen. De club heeft sinds 2017 zo'n baan, maar wil de krabbelbaan vergroten en verbeteren. Volgens de ijsclub stromen de donaties binnen. En dat laat zien dat de schaatsport ook in de zomer nog volop leeft in Sint Pancras. Het Hoogheemraadschap gaat extra dijkinspecties houden vanwege de droogte. Het neerslagtekort is opgelopen naar 210 mm en de komende dagen is nog weinig tot geen regen voorspeld. Bij elkaar wordt 65 kilometer aan dijken nagekeken waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor uitdroging. Er komt voorlopig nog wel genoeg water de polders binnen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Sepp Tesselaar uit Uruguay is 4e geworden op het EK Atletiek voor Jeugd onder de 18 in Italië. Op de 400 meter bereikte Sepp zonder problemen de finale. In die finale liep hij lang voor op de favorieten, maar hield dat uiteindelijk niet vol. Op de finish werd Sepp met 1/100ste van een seconde van het podium verdrongen. Wel verbeterde hij opnieuw zijn Nederlandse jeugdrecord 400 meter. Dat staat nu op 47.07. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust en Duin.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot

0: bewolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Philippe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.